0: the Lord willing, Pastor Perry F. Rockwood. May the Lord bless you and make you a blessing.
1: You're listening to CFAM, Radio 950.
2: Now, Die Herrliche Botschaft for Lodline and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
3: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
4: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongestalt van een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zet wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

En dan laat hij aan weten wat er passiert is. Vers 22. Je mannen van Israël, hoort wat ik zei. Jezus van Nazareth, wie een man, der ich den Gott man kunt wunderworte en wundertierchen steed, zo als je zelfs weten. Gott had en zijn plan besloten, jun dissen Jezus en de heen te geven, en je neemt aan en leidt aan der ich zender heen om Christ neule en doodmerkel. Gott overwerkt aan waar er op van dood en merkt aan vrij van alle doodesnood. Wils dat onmogelijk weer, dat hij dood aan houden kon. Wils hij een profeet weer en wist dat God aan geschworen had, dat een van zijn nakomen op zijn troon zetten wordt. Zag hij hem vooruit en reden ervan, dat Christus van dood opstonden wordt en dat zijn zeil niet wordt bij de doodje geloten worden en dat zijn scherper niet voorkomen wordt. Deze Jezus heeft God van dood opgewaakt. Daarvan tja wie alle Zeichnis geben. Nu dat God aan bij zich ter rechterhand erhoven heeft, en hij van voor den Heiligen Geist gekregen heeft, die aan versproken werd, heeft hij dit uitgegoten, wat je nu hier in zijn. Also Petrus zegt, wann Jezus ook niet langer hier bij ihr is, de Heilige Geist is gekomen, en de Arbeit wordt wiedergegonnen. En Petrus zegt wieder, nu zal ganz Israel bestemd weiter. Dort Gott diesen Jesus, den je gekriegzichte, te beides Herrn und Christus gemerkt haft. Und als er dat nu hierde, jenk an dat te horte. En ze zeide te Petrus, en de andere Apostel, je mana en leve breider wat selvi daunen. Petrus zeide aan, tiert am, en lot junt alle an Jesus Christus in den Nomen deipen. Dort junt de Sünde verjeft worden. Dan wordt Gott junt den Heiligen Geist schenken. Dit is wat Gott junt in june Kenia versproken haft. En al die wat wiet af zendt, die God ons haar nog zich roepen wordt. Peter zei te aan nog, der vele andere wied, en ermond aan, laat junt uit deze verdreide generation uitraden. En die zijn woord met vrede aannemen, leidt zich typen. En aan die dag weer door 3000 zeilen te opgekomen. Peter en de apostel zijn vol van Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest, die de mensen schuldig spreken deed, over ihre Sünde. Gleich so, als Jesus gesagt hat. In dieser Stelle, Lothar, gehen Johannes und Petrus in den Tempel zum Beten. Dann ist da ein Mann, der kann nicht gehen. Das ist ein Krepel. Und er hat da ein Pracher. Doch weil so, dass er auch zu leben hat. Petrus sagt ihm, wie habe ich kein Geld? Wobei sage ich, was wir haben, wo wir die geben. Und dann lohnen Johannes und Petrus diesen Mensch da heilen. Aber als der hohe Priester und die Schriftgelehrten sondern steht die Heere kriege, dann euert an dort. Sie haben diesem Jesus Rot um Kriegs genäht, und der ist dort, und sie wollen nicht mehr Heere von dem sie nomen, oder von Wunderworte und Tierchens und Jesus sie nomen. Und dann wurde Petrus und Johannes festgenommen, und dann wurden gefragt, warum sie so eine Dinge aus dort tun. Und in Kapitel 4, Vers 8, sagt es, dann sieht Petrus voll vom Heiligen Geist da an. Je volksleiders en ältestes in Israël, wann wie van deel van dat goede woord zelle rekenschap geven, woedder ich des maan es gezond geworden, dan zal je alle en ook alle maan in Israël weten, dat der Jezus Christus van Nazareth zijn nomen, den je gekriegt, dem God van dood opwerkt, staat des maan hier verjunt gezond. Gewoon niet lang twee, hadden Petrus en de andere jingen zich zeer je angst voor de huwen priester en de schriftgeleerden. Aber nu, donen sie sich gar nicht ängste. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird an Kraft geben. Und dort kriegt, was Petrus und Johannes hier haben. Und dort ist, was uns alle fehlen hat. Wenn wir an Kraft denken, dann denken wir vielleicht an, dort wird Gott sein, wenn wir wem heilen können, von allerhand Krankheiten. Und dort wird Gott sein. Aber uns fehlt Kraft, wenn uns verfeucht, dann sei ja da. Petrus und Johannes rannten nicht weich, en die wereld ook niet dol. Petrus zegt, des man is geheild worden en Jezus zijn oma. En dat is alles wat hij zegt van dit wonder. Aber hij zegt aan, wann zij wel ihre Sünde verjeft hebben, wann zij wel geraad worden, da worden zij maar nur diesem Christus komen. Dan donen de volksleiders aanordnen, dat ze zullen Petrus en Johannes gevangen nemen. En dan wordt aan gezegd, dat in deze oma, durven zij niet meer predigen. Zij gaan dan terug naar de andere apostel en vertellen wat er passiert is.

Mana, wat die gemeente vervalje deed, via Zal. En hij via een Zaya rochloos aan man. En een dag, als hij op een waag is naar Damascus, waar hij wel de gläubige mensen vervalje, dan traf hij Jezus. Hij zit in Zaya dag het licht, hij valt op ieden op, en hij is blind. Drie jaar later komt een man, Ananias, en die beet even aan. En dan kon hij waar zijn. En dan is hij de apostel Paulus. Hij is waar geboren. En nu dat hij een apostel is, is hij niet meer een vervolger. Apostelgeschichte kapitel 9, 31 zag ik zo. En dan had de gemeente in ganz Judea en Galilea en Samaria vrede en buurde zich op. En de heilige Geest geef aan kracht en moed en Gottesfurcht te wandelen en zij worden immer meer. Zij hadden kracht gekregen. Zij hadden moed gekregen. En dat is gelijk wat Jezus zei, de heilige Jezus daunen wordt. Petrus weer eenmaal bevolen worden dat hij zal naar Caesarea komen. Hij zal dan met een man reden, dem ze noemen weer Cornelius. Hij weer een Rijma. Dis man die weer een armei. Hij weer een goede man. Hij deed veel beden. Hij weer zei een miljeverig. En eenmaal als hij beden deed, dan komt een engel in reed met hem. En zegt, hij zal Petrus aanroepen. En die wordt aan zeggen wat hij doen zal. Maar Petrus is een Jood. Die wordt niet bij een Rijman ingaan. Of met hem te eten. Maar deze mannen komen dan van Caesarea. En roepen Petrus aan. En Petrus heeft een vision. Als hij eenmaal leren deed dat ze zullen aan middag maken. Apostelgeschichte kapitel 10. 19 bij 20. Als Petrus daaraan dacht wat hij gezien had. Zee de jeste aan, Simon. Hier zijn drie mannen, die nou die zieken. Sto op en ga af en zie hem niet meer te gaan, wils ik heb aangeschakt. Dit weer waren de helle jeest, en die reed. En zo naar wat de hartje doen, die heren hem. De helle jeest, die het God zien willen openboren, zodat wie dat in ons dergelijke leven uitvieren kunnen. Hij deed dat voor Petrus, hij deed dat voor Cornelius, en dan als Petrus weer gewonnen had met Cornelius gered, da vertelt hij hem van Jezus. Vers 42. Hij zegt en hij bevol ons, die mensen te predigen en door verein te stonen, dat hij die is, die van God bestemd is, even levende en doodje rechter te zijn. Hing er diesem stonen alle profeten met het zeichnis, dat wer immer aan hem blijven wordt der zijn nomen zindevergeving kreeg. Als Petrus deze weer nog reed, val de helle Geest over al die nu dat woord horchten. En de Judichristen, die met Petrus taub gekomen waren, wonderde zich door Eva, dat de helle Geest ook over die niet-Jude uitgegoten wordt. Wil ze hier de die een andere sprake reden in God loven? Dan zegt Petrus, kan irgendwer dat woord verbieden, dat deze niet zullen gedijpt worden, die den helden Jezus je roze goud gekregen hebben als wie? En hij beveel aan en Jezus Christus in de nomen te diepen. En dan vroegen zij aan nog een paar deel bij aan te blijven. De helden Jezus had kracht dat en deze mensen gedaan, wat hij had op Pinkst gedaan voor de jenja. De helden Jezus is een zeugnis voor Jezus Christus. Hij is nog meer en hij is ook nog weniger als Jezus. De helden Jezus is nog einmal hier. En die arbeidt ook nog einmal met mensen. Krijg zijn de mensen als sie in Exent. Als Jezus hier op eerd weer, dan deed hij mensen inloden, dat die zullen hem aannemen. Vele deiden, aber de meeste deiden niet. En die wat aan aannemen deiden, die Jezus leren. De andere, kreeg je geen genote uit zijn leer. Jezus weer een fysische persoon, also hij weer op een steed, op een tijd. De helle Geest is een Geest, en zo als God is, op alle steden en alle tijden. Zonder dat kan ik niet verstaan, hoe dat mogelijk is. Maar God herrscht over deze ganze wereld, dag in en dag uit. En hij wordt niet mij daarvan. Hij zet mij en hij zet jou. Zo is dat met de helle Geest. Also, hoe kan er naartoe toe komen, dat de helle Geest in einem wonen deed? Dat is goed dat je je vraagt hebt. Wie Jezus zegt, wie zullen aan God blijven? Wie zullen aan hem blijven? En hij wordt ons den Heiligen Geist schenken?